0: trak ek num nuden. Lot kik sig ram, en zag dat at Jordan tol, gans pat so ar goud wut ahod, en alles so leid, os dem harn zin gorden, oder dat land Egypten. Det wie eier de haar Sodom en Gomorra vernicht hod. So keim dort, dat lot sig dat Jordan tol weelt. Hij trok dan met alles num oosten, en so trokken hij en Abram einer vom anderen. Abram woont dan in dat land Kanaan, wiel sloot mang de steden im Tol woont. Hij neemt zijn zelt, ook nog so wiet als Sodom. De mannen in Sodom vierden ein schlechtet leven, zij eifden grove zinden ver dem Herrn. Nodem dat lot van am wie wieder getrokken, zee de haar to Abram. Kijk die mol goud am, num noorden, zieden, oosten en wasten. Al dat land wat die zijnen kost, wo ik die in die nokomen geven op Emma. Ik wo die nokomen zo veel als den stof appeiert maken. Wann wer dat stof appeiert talen kon, dan worden zij die nokomen ook talen kennen. Nu go ik dat land van eine ziet wat de andere en van een eng wat dat andere. Ik wo die dat geven. Dan neem Abram zijn zelten en trok nu de eken bij hem wie Mamre dicht bij Hebron.
1: Door bied hij een altaar voor dem haar.
0: Door weer een feier ken ik's. De ken ik Amraphel en Shinar. De ken ik Arjoch en Alasar. De ken ik Kedor Laomer en Elam. En de ken ik Tidal en Gochim. De feier ken ik's mjukken einen kreeg met ken ik Bera en Sodom. Ken ik Birsha en Gomorra. Ken ik Shinab en Adma. Ken ik Shemeber en Sebochim. En de ken ik van Bela dat ook Zoar heet. Al deze brachten ihre Armeien taub am Siddem-Tol, wo dat Saltmeer nu is. Für 12 Jahre hadden sie Kedor Laomer gedeint, aber nu in dat 13. Jahr stalden sie sich jenem ab. Dann in sein 14. Jahr ging Kedor Laomer taub mit de Kennigs, die mit am einen Bund hadden, en neem de Rephaita en Ashtaroth Karnaim an, en dann ook noch de Susita en Ham, de Emita en de Kirjatayim stapen, en de Horita en de Zeirboy, wat zoviet als El Paran, aan de grens van de wildnis. Dan op een waagtreeg, kiemen zij nu een mispad, dat nu kadisch heet, en nemen de ganse jegen van de Amalekita aan, en ook de Amorita, bij Hatzetzon Tamar. Dan stonden de kennig en Sodom, de kennig en Gomorra, de kennig en Adma, de kennig Zeboyim, en de kennig en Bela, dat zoar es, zich taub, en gingen am Siddem-Tol, jeen ken ik Kedor Laomer van Elam, ken ik Tidal van Gochim, ken ik Amraphel van Shinar, en ken ik Arjoch van Alasar. Dat wieren feier ken ik jeen vief. Nu wieren door veel Tealacha en dat Siddem-Tol, en de ken ik van Sodom en Gomorra vallen en de Tealacha en keimen door am, en de eeuwige randen nu de boy. De feier ken ik beplinderden dan Sodom en Gomorra en neemen al ihr eetwoer, en wat an zes nog wird vol via met. Zo wordt ook laut, die aan Sodom woont, en eva dem Abram de onkel via met zijn haven goud verslaapt. Einer van die door had conflicten, keim en zeet Abram, den Hebräer wat je warden via. Abram woont bij de eken wat Mamre den Amorita je hierden. Mamre en zijn breider Eshkol en Aner hadden einen bond met Abram. Als Abram hierd, dat zijn broeder zijn zeen vastgenomen via, jij vij 318 deiner, alles manner wat aan zijn lager geboren wieren, gereedschaft, tom de feier kennigs hingeron jorgen, en ze jorgen de gans badan hingeron. Hij deil zijn manner en groppen aan, en eva val jane en een nacht, en jorg aan zowiet als Hoba no, Hoba as noorden van Damaskus. Hij bracht al dat haben goud treg, en ook lood met zijn haben goud, en de vrijers en andere menschen. Als Abram dan eva Kedor Laomer en de kennigs gewonnen had en terugkeim, keim de kennig van Sodom am entgegen en trof am am Schavetol, dat ook dat kennigstol heet. En Melchizedek, de kennig en Salem, bracht brood en wien. Hij wie een priester voor de hechsten God. Die zei en Abram en zeed, mocht de hechste God, die den hemel en de eerd gemaakt haft, die zeinen. Wie loven den hechsten God, die dine jena en dine macht gegeeft haft. En Abram geeft dem kennig van Salem 1/10 van alles wat hem met trig gebracht had. En de kennig van Sodom zei te Abram, geef mij de menschen, ober behold dat haben goud voor die zelfst. Ober Abram zei am, ik heb voor dem Herrn den hechsten

te aizo, de vot alavia, in zed, mean zed. In aizo zed, vot, foda. In Isaac zed, harchemol. Axi old, en ek weit nich wanneer ek storven wo. Nememol din je weer, dine feilen en dienen borgen, en go op een wille stab en bring mi een wille tier ne huis. Dan magst eine scheine multit van dort, zo as ek dort leich, en brings mi dort. Zo mocht ik eten en dan die minen zeeën geven eier ik storf. Rebecca hier dit alle, als Isaac zo te Ezo reed. Dan als Ezo uitgegonen weer, om op een stap een tier te griepen, zeed Rebecca te eren zeeën Jacob. Ik hier dienen voordat te dienen broeder Ezo zeeën. Breng mij een tier en rij dat schein, zodat ik eten kan en die ver dem haren zeeën eier ik storf. Nu, mijn zeeën, ga ik krijg nu wat ik zei. Go nu de herd en bring mij 2 schmakke kleine kozen. Ik word de rijden, zo als dien voda de gelegd. Dan brengst dienen voda dort te eten, zodat hij die den zeeën geven kan, eier hij stoft. Ober Jacob zei te zijn mutter, Rebecca, ober kijk, mijn broeder Ezo haft een deil hoa en ik zie glot. Vielleicht wordt mijn voda mij befeilen. Dan wordt hem dort zo zijn als wanneer ik hem trotsen deid. Dafür kon hij dan einen Fluch op mij leien en nicht einen sehen. Seine Mutter zegt, lud so einen Fluch op mij komen, mijn Sehn. Aber nu dau, so as ik zegt, go en hol dei. Dan jink hij en bracht seine Mutter dei. Dei rei dan eine scheine Multit uit, so als Isaac jeren had. Dan neem Rebecca van Ezo seine Bastikleider, die an ihr Huis weeren, en leid Jacob dei antraken. Zij neem van dat lader van de kozen en muk die aan Jacob zijn hang in je nek vast en neem dat scheine eten en dat brood dat zij gereid had en geef Jacob dort. Zo ging hij naar zijn voda en zeed, mijn voda. En zijn voda zeed, ik zie hier, wer bist u, mijn zeen. En Jacob zeed te zijn voda, ik zie Ezo, dien eerstgeborene. Ik heb je donen wat u mij zeedst. Nu recht die op en aat van dat vlees, dat u mij zeenen kost. Ober Isaac zeed, wo kämt dort, dat u dort zo schwind gefangen hast? En hij zeed, dat as wilst de haar dien God mij halp. En Isaac zeed te Jacob, kom dich bij, dat ik die feilen kan, zodat ik ook werkelijk weet of die Ezo mijn zeen best oder nicht. Dan jink Jacob nood aan Isaac, zijn voda, en Isaac zeed, de stem is Jacob zijn stem, ober de hang zijn Ezo zijn hang. En Isaac kon nicht sagen, wer dort wir, will seine Hang wären horig, so als Ezo sine. Dann sehen he am. Hei seht, bist du wirklich Ezo, mein Sehn? En Jakob seht, ek sie. Dann seht Isaac, dann bring dort her, mein Sehn, dort ek von din Jagdfleisch eten kon, en die Sehnen. En hei sah am dort eten fair, en hei eit, en hei bracht am Wien, en hei drunk. Dann seht Isaac sin Foda. Kom dich bi en geef mij einen kus, mijn zeen. En hij kwam dich bi en geef hem einen kus. En Isaac rekt zijn kleider en zeeën arm en zeed. Jo, dat geroch van mijn zeen is dat geroch van de stab, die de haar gezeeënd haft. Mocht God, die den dij van hemel en vruchtbare stapen en veel getreden wien geven, mochten de veldjes die deinen en de veldjes zich verder knijen. Zie du de haar even dien vriendschaft, en lood eren no komen zich verdienen no komen knijen. Lood dem doch trobel haben, dat die trobel wenscht, lood dem je zeeën zennen, dat die een zeeën jeft. Voets doorop, dat Isaac vorig weer met zijn zeeën voor Jacob, en Jacob knoop van zijn voder wagen gonen weer, keim zijn broeder Ezo van zijn jeren. Hij mug ook een scheine multit rijd, en bracht zijn voder die. En hij zei te zijn voder, nu recht die op, voda, en aat van wat ik je geëerd heb, zodat u mij den zeeën geven kost. En Isaac zeed, wer bist u? En Ezo zeed, ik zie dien zeen, Ezo, dien eerstgeborene. Dan zet het Isaac zeer en zeed, wer weer dat dan, dat je geëerd had en mij dat bracht? Ik heb dat gegeten, eier du kijmst, en heb aan den zeeën gegeefd. En dat is je zeeënd. Als Ezo hier wat zijn voda zeed, schreeg hij betterlijk en zeed, geef mij ook een zeeën, voda. Ober Isaac zeed, dien broeder is met last gekomen en haft die dienen zeeën waagje

Ja, en låt de nomes van Israel sina zens, no de renom alla door nanschnetsen, zas en den einen, en de eeuwige zas en den anderen. Deze arbeid zal van zo'n arbeider gedonen worden, wat dieren steiner kraak schnetsen kennen, zodat de 12 nomes door nap komen, en dan de steiner nog einen goldenen rand kriegen. Deze 2 steiner zullen ondenksteiner op de schulden van Aaron zijn eifad zennen, zodat de haar wat Israel zijn zens hem denk houden. Wann je den goldenen rand maken, dan maak dat een eind met eine fine geflochtene keet van reinert gold, eine an jeder schulle. Maak ook nog een brasstek om onderscheiden, dat ook van zo'n gemaakt wordt, wat krijgt de arbeid daunen kennen. Dat zal krijg zoals de eifad, met goldenen twierm, blijven en blijfrode en kloorrode wal, en goudet gespannene lintzeich gemaakt worden. Dit stek zal een feierkant zijn, emma 25 cm aan jeder zijde en dubbel genomen, zoals een fop. Van veren zullen door kostbare steiner nongezaad worden en feier rei. En de eerste rei zullen dat een zaarder, een topaz en een smaragd zijn, en de tweede rei zullen dat een rubin, een zafir en een diamant zijn, en de derde rei een linkurer, een agat en een amethyst, en in de vierde rei een turkis, een onyx en een jaspis. Een jidra zal en een goldenen rand gezaad. Een jidra stein zal de nomen van einen van Israël zijn 12 zeens nengeschnitst, zodat de nomes opleggend zijn. Maakt fine gevlochtene keetjes van reinert gold. Aan de bovenste aken van brasstek zal je kleine goldene ring non maken. Maakt 2 van de goldene keetjes jidra aan einen van deze ring, en dat andere eng van de keetjes aan de ring aan de steiner, die op de schulden van Aaron zijn eifad zijn. Maak ook ring aan de onderste aken van dat brasstek aan binnenkant. De goldene keetjes aan deze zal je op dat andere eng aan goldene ring vastmaken, die du am onderste eng van schullerstremel am onderste zoom van eifad zijn. Dan zullen de ring aan brasstek een blijver band getrokken, die aan de ene de ring aan de lint van dem eifad vast zijn, zodat dat brasstek niet van eifad wegschakelen kan. Aaron wordt zo emma de nomes van Israël zijn zeens op dat brasstek te onderscheiden, krijgt eva zijn hoort dragen, wann hij een heilige stof neemt. Die waren emma ver dem haren te aandenken zennen. En dat brasstek te onderscheiden zal je de lessa, de urim en de tumim laien, zodat emma van Aaron ver dem haren kjemt, hij dan de ganse tijd deze lessa voor de Israëlieten ver God eva zijn hoort draagt. Aaron zijn rok, tom eva dem eifod, zal gans van blijven wal gemaakt, met dat koploch en een merd. Zodat dat koploch niet opritt, weeft een rand rondom dat koploch. Boven dem onersten zoom, zal die apel uitneien met blijven, blijfrode en kloorrode wal. Tweschen de apel maakt goldene klingers aan, zodat er immer een klinger tweschen 2 apel is. Dit zal Aaron zo dragen, wann hij deint. Hij wordt dan immer te hieren zennen, wann hij in de heilige stof ver dem haar nern oder rüt geht. Ohne de klingers kon hij zich en doodes je voorzaten. Maakt een goldene ploot met de vier doornen geschnitzt, dem haren geweid. Hengt de ploot met een blijven band veren aan Aaron zijn kopping, zodat de ploot ver zijn stieren hengt. Aaron wordt al de bekende en onbekende schuld dragen, die de Israëlieten durch al ihre Opfer ver dem haren brengen. Aaron zal dat bestendig op hem stieren dragen, zodat dit volk ver dem haren aangenomen wordt blijven. De mantel zal van goudet lintzeich gewoven worden, zoals ook de kopping. De gard zal schmak gewoven worden. Maak ook lange mantels en gards en koppingen voor Aaron zijn zeens, die aan ieren en woemat aan schmak laat. Geeft Aaron, dien broeder, en zijn zeens deze kleider te dragen, en dan zalf die, en bestedig die, en weide aan, dat zij mij als priester deinen. Maak ook onjebeksen van lintzeich, die van de haften wat de schenkjes reken, om de kolenhut te bedaken. Aaron en zijn zeens zullen deze beksen jederzmal dragen, wanneer ze hem verzamelingszelt nengonen, oder num altoor op touw gonen, om een heilige stof nen te gonen te deinen, zodat ze niet schuldig worden en sterven moeten. Dit zullen hij en zijn nokomen bestendig om Aaron en zijn zeens als priester in te zijn, zoals die een jongen bal en 2 baak nemen,
de gans onen

0: Tobin en Weren. Dan jyf Moses Manasse zien en zijn Machir, zien en no komen, Gilead als Orfgoud en zij ziedelden door aan. En Jair, een no komen van Manasse, ging Klaus en neem een rei darpa aan en nande Jair darpa. En Nobach ging en neem Kenat met de ziedelingen top aan en nand dat steekt land,
1: Moses kapitel 33. Nobach. Dit zijn de steden waar de Israëlieten ihre Lagers hadden, als ze onder Moses en Aaron met de ganse Heer uit Egypte trokken. Moses schrijft dat naar dem Herrn seine Anordnung door, waar zij immer ihr Lager, einmal num anderen, gemaakt hadden. En dit zijn de Lagers van ab der Reis. Zij trokken am 15. Dag in de eerste Monat, dem Dag nur dem, dat ze dat eerste Passafast vierden, uit Ramses Rüd, der eine starke Macht, verde Ägypter ihre Urgen, groot als zij de Erstgeburten begroofden, die de haar mank aan dood geschlagen had. De haar had aan ere jatta dat gerecht der gevierd. Als zij uit Ramses Rüd trokken, lagerden zij zich in Sukkot, en trokken van Sukkot wieder en lagerden zich in Etam, wat om rand van de wildnis ligt. Van Etam trokken zij waar atreeg, en blijven in Pihahirot, wat ver Baal Zephon ligt, en stalden ihr lager dicht bij Migdol op. Van Pihahirot trokken zij wieder en gingen midden durch dat meer en reisden eine reis van 3 dag en de Etam wildnis nen en lagerden zich in Mara. Van Mara trokken zij wieder en kwamen naar Elim, door weeren 12 boterkwalen en 70 palmbeim en door lagerden zij zich. Van Elim trokken zij wieder en lagerden zich om Schelpmeer. Vom Schelpmeer trokken zij wieder en lagerden zich in de Zinwildnis. Van de Zinwildnis trokken zij wieder en lagerden zich in Dovka. Van Dovka trokken zij wieder en lagerden zich in Alush. Van Alush trokken zij wieder en lagerden zich in Refidim. Dort had dat volk geen water te drinken. Van Refidim trokken zij wieder en lagerden zich in de Sinai-wildnis. Van de Sinai-wildnis trokken zij wieder en lagerden zich bij de stad, de Lastgreverheid. Van de Lastgrever trokken zij wieder en lagerden zich in Hazeroth. Van Hazerot trokken zij wieder en lagerden zich in Ritma. Van Ritma trokken zij wieder en lagerden zich in Rimmon Peres. Van Rimmon Peres trokken zij wieder en lagerden zich in Libna. Van Libna trokken zij wieder en lagerden zich in Rissa. Van Rissa trokken zij wieder en lagerden zich in Kehelata. Van Kehelata trokken zij wieder en lagerden zich om Borg Schäfer. Van Borg Schäfer trokken zij wieder en lagerden zich in Harada. Van Harada trokken zij wieder en lagerden zich in Makhelot. Van Makhelot trokken zij wieder en lagerden zich in Tahat. Van Tahat trokken zij wieder en lagerden zich in Tarach. Van Tarach trokken zij wieder en lagerden zich in Mitka. Van Mitka trokken zij wieder en lagerden zich in Hashmona. Van Hashmona trokken zij wieder en lagerden zich in Moserot. Van Moserot trokken zij wieder en lagerden zich in Bene Jaakan. Van Bene Jaakan trokken zij wieder en lagerden zich in Hor Gidgad. Van Hor Gidgad trokken zij wieder en lagerden zich in Jotbata. Van Jotbata trokken zij wieder en lagerden zich in Abrona. Van Abrona trokken zij wieder en lagerden zich in Ezion Geber. Van Ezion Geber trokken zij wieder en lagerden zich in de Zinwildnis, dat is Kadesh. Van Kadesh trokken zij wieder en lagerden zich aan dem Borg Hor, aan de grens vom Land Edom. Door ging de priester Aaron naar dem Herrn zien woord op den Borg Horn ab. En door boven starf hij om eersten dag in de 5. Monat en dat 40. Jahr vandaan als zij uit Egypten getrokken waren. En Aaron wie 123 jaar oud als hij op den Borg Hor starf. En de Kanaaniter kennig van Arad, die am Sieden in dat Land Kanaan woont, hier dort, dat de Israeliten kämen. En van dem Borg Hor trokken zij wieder en lagerden zich in Salmona. Van Salmona trokken zij wieder en lagerden zich in Punon. Van Punon trokken zij wieder en lagerden zich in Oboot. Van Oboot trokken zij wieder en lagerden zich in Ije Abarim, en de Jeent, waar de Moabiter wonen. Van Ije Abarim trokken zij wieder en lagerden zich in Dibon Gad. Van Dibon Gad trokken zij wieder en lagerden zich in Almon, die Blatayim. Van Almon die Blatayim trokken zij wieder en lagerden zich bij de boy Abarim dicht bij Nebo. Van de boy Abarim trokken zij wieder en lagerden zich aan dat Moabitische Jordan.

Rood zijn via, houd China zijns, blauw staagda. In ere nome sferen, Machla, Noah, Hogla, Milka en Tirsa. Desse gingen no den priester Eleazar en no Josua, non zinen zijn, en de stamleider en zeden. De haar haft durch Moses ongeordnet, ons dat oorfgoed mank onze breider te geven. En Josua gehorcht dem haar zijn woord, en behandelt aan wie de loonverdeiling krijgt zo als er een voorziene breider. Zo geeft dat op Manasse 10 deilen, buiter dat land Gilead en Bashan aan de oostende zijde van Jordan. De vrijers van Manasse zijn nu komen kregen er afgoud mangt de mana. Dat land Gilead overwaart Manasse zijn andere nu komen toegedeeld. De grens van Manasse wie van Azer aan om mich metat, wordt van zich hem om oosten ligt, en dan jette de grens reich nur de inwoner van En Tapuach. Dat land rond om Tapuach geheert Manasse, Ober de Stadt Tapuach gehierte Ephraim. Van door jette Grenz rauf verlängt den Rifa Kana, en an de siedne Kant Rifa gehieren de Städer te Ephraim, meren mank de Städer von Manasse. An de nordne Kant Rifa jette Grenz für Manasse wieder Bad am Meer. Num sieden han gehier dort te Ephraim, en num nurden han te Manasse. En dort Meer ist de Wastgrenz. Am nurden regt Manasse Bad an Aser, en am Osten Bad an Isachar. En de beide landstekker van Aser en Isachar, je hierden een gesteder met ere aanliggende darpatoop te Manasse. Betshean met de darpatoop, Gibleam met de darpatoop, en de inwoner van Dor in de darpa, en die van Endor in de darpa, die van Taanach in de darpa, en die van Megiddo in de darpa met de drie boy toop. De mannen van Manasse kunnen deze steden ober nicht aannemen, en zo blijven de Kanaaniten in deze jeend wonen. Als de Israeliten storcher worden, bedwongen ze de Kanaaniter Sklovenarbeit te doen, aber ze verdrijven die nicht. Dan zeiden de nokomen van Jozef te Josua, waarom hast u ons bij de landverdeiling bloos den deil voor einen Stamm gegeeft? Wie zijn toch een grootet volk, wils de Herr ons zo gezeiend haft? Josua antwoord aan, wann je zijn grootet volk zendt, dat junt dat Boiland en Ephraim te eenjas, dan trekt nu de boi hem wold. De Perizzite en Rephaite erlaunt, en dort jen dort uitroden. De nu komen van Jozef oberseden, dort Boiland wordt nicht genoeg ruim voor ons haben, en ungen op dat gelijke land wonen de Kanaaniter. De haben overal iserne Kampfwoges, de wordt aan de jeen van Betshean zend, ook de wordt op dat gelijke land van Jezreel wonen. Dan zei Josua te de nu komen van Jozef, de mannen van Ephraim en Manasse. Je zend een grootet volk, en wils je zo sterk zend, traf jint ook nicht bloß ein Teil. Dort Boiland, wat met Wald bewassen is, soll jint zennen. Den Wald kan je uitroden en nie het land gewennen. En je waren ook de Kanaaniter verdrieven, wann ze ook isene Wurges haben, wie sie waren kien. De ganze Gemeind van Israel versammelt zich in Silo, en recht door dat Versammlungszelt ab, en dat land wie an Unjadon. Do wären aber noch 7 Stamm van Israel, wat der Orfgoud noch nicht angedeilt hadden. Dan seht Josua zu dem Mana von dei Stamm. Wo lang will je noch warten, wat je dat Land für jünd am Gebruck nehmen, wat de Haar, jüne Furescher Gott, jünd gejeft haft. Wählt jünd it jeder Stamm 3 Mana, der ich schecken kann, dat seht euch dat Land gonen en dat Klo abschrieven, nur ihre Orfgoutflecher in Waratrignomie kommen. Deilt dat Land an 7 Deil. Judah soll ab sin Landsteck am Sieden blieven, en de Stamm von Josef ab ihr Landsteck am Nuren. Je ober zullen de 7 deilen vom Land abschrieven en de list no mi brengen. Ik word dan hier ver dem Herrn, onzen Gott, dort las schmieden. De Leviten traf kein Anteil om Land mankjunt, wils de Priester deinst ver dem Herrn as ihr aufgaut. Gad en Ruben en de Holverstamm Manasse haben Ehrendeil am Osten an Janzi Jordan gekriegen, wat Moses, dem Herrn sin deiner, angejeft haft. Dann mucken de Mana sich ab en gingen los en Josua seto an. Gut los en reist euch dat Land en schrieft alles ab en kommt Trignomie, am dat ich hier en Silo fer dem Herrn für jünd dat Last schmieden kann. Dann gingen de Mana durch dat Land en deilden dat ganze Land en 7 Deilen en stahlden eine List nur de Städer nur ab, wo dann desse Deilen lagen. En dann kämen sie Trigno Jesua en dat Lager bi Silo. En Jesua leit dem Herrn durch dat Last entscheiden en so as dat Last traf, so verdeilt er dat Land zwischen de letzte Stammen Israel. Dat eerste Last fall ab den Stamm Benjamin mit seinen Volksgruppen.
så krigen dot launched

0: Als zal dit hier, schijk te andere dina, en die reden ook wat niet jere ene wird weren. En zal schijk tot rade mal dina, ober die reden ook wat niet jere ene wird weren. Dan jink zal zelfs nur ame en keim nur den barm, bij zecho. Door vroeg hij, wo Samuel en David weren. En einer zeet am, die zijn bij Najot en Rama. En zal jink nur Najot en Rama, en God zien jes keim ook op am. Als hij jink, red hij wat niet zijn ene wird weren, wat hij nur Najot en Rama keim. En krijg ze als andere menschen bij zond een rok afnemen, dat zal ook, en hij red wat niet zijn ene wird weren, door ver Samuel. Hij lacht door zo den ganzen dag en de ganze nacht. Door weer in wat Emma je zei.
1: Samuel,
0: Kapitel 20. Dan verleidt David Najot en Rama en ging naar Jonathan. Hij vroeg hem, wat heb ik gedaan? Wat heb ik arach gedaan? Wat hält ihn voor dat je in mij, dat hij mij wel dood maken? En Jonathan zei, oba nee nicht, du brauchst nicht sterven. Weets, mijn vader zegt mij alles, de kleine en de weche dingen, die hij plant. En waarom zal hij dit van mij houden? Hij stelt die nicht om leven. En David zegt, dien vader weet goed, dat du mij gleichst, en hij proeft dat van die te houden, wil hij weet, dat die dat zij je in aanzennen wordt. Oba ik weet ganz sicher, zo sicher als de haar leeft, dat du maar een staub tussen mij en de dood is. En Jonathan zegt, zij wat ik voor die donen kan, ik word dat alle donen. En David zei te Jonathan, horch je mal, morgen is de nieuwe maan, en dan zal ik met dem kennig om der zennen tot dat vast. Doe mij den gevallen, en laat mij op een stap versteken, wat even maar in zo was. Wann den vader antwoord, dat ik niet door zie, dan zei hem dat ik had jaren wilt naar Bethlehem gonen, om bij dat opfer bij te zennen, woont de familie jeder jaar mocht. Wann hij dan zegt, dat het goed is, dan weet wie, dat ik niet in je voor zie. Aber wann hij dan dal wordt, dan blijf dort, dat hij mij schoden aandonen wel. Blijf trouw te mij, du hast mij doch den Bund am Haaren gejeeft, dat du mij immer wirst bestonen. Wann ik aber doch schuldig zie, dan schlo du mij dood. Waarom sollst du mij noch nur den Vater brengen? En Jonathan zegt, red nicht so. Wann ik sicher wist, dat mijn Vater den Schoden plonen deid, würd ik die dort sein. En David zegt te Jonathan, wer wird mij weiten loten, wann den Vater die eine schraffe Antwort jaft? En Jonathan zegt te David, wel we einmal op een stab gonen, en ze beid gingen ruit. En Jonathan zegt te David, mocht de haar, Israël ja Gott, de zij zennen. Om dessen tijd morgen oder eva morgen, wo ik mijn vader zijn antwoord hebben. Dan, wann hij jenstig tot die is, dan wo ik die unbedingt weiten loten. Ober wann hij plont die schoden an te downen, dan lot dem haar mij bestrofen in Meier, wann ik die nicht weiten lot, so dat du die op einen sicheren Weichkost uit dem Stich brengen. Mocht de haar met die zennen, so als hij met mijn vader wie. Aber solang als ik leef, hol dien woord, dat du mij ver dem haar juist, dat du mij truhartig was goud zennen. En wann ik sterf, dan hier nicht op met die truhartige Leif van mijn familie. En wann de haar eerst al die vriend rond am Weich nimmt, dan sollst du Jonathan seine Nachkommen nicht anbringen. Mocht de haar zich bloß an die vriend rachen. En Jonathan leidt zich nog einmal van David tot verspreken geven, dat hij hem woord tru zennen. Hij rekent hem zo veel als ik zelfst. Dan zegt Jonathan, morgen is dat niemand vast en zij worden die vermissen, want die steed ladig is. En even morgen wordt dat een opzijnen geven. Dan go naar de steed waar die eier mal verstuurkst en blijf hingen janen steiner klampen. Dan wo ik drie feilen naar de ene ziet schreiten, als wenn ik op ziel schreit. En ik wil mijn deiner schecken de feilen te zeken. Wann ik hem dan zei, kijk je mal, de feilen zijn nog aan dit ziet van die, hol die, dan zost u over deel komen. Zo zeg je als de haar leeft, is door dan keine gevoer voor die. Ober wann ik te dem deiner zei, kijk je mal, de feilen zijn nog wieder af, dan go du weg. Dan haft de haar die gescheckt. En wer in die sag, wanneer wir uns einander versproken haben, door wat de haar op immer zeit tweschen ons zennen. Zo jinkt David en verstuk zich op een stap. Als dan dat niemand vastscheim, sa de kennig zich dol te eten. De kennig zat op zine steed, zo als je weinlich, op den stol bij de woont. Jonathan zat je in Eva van am, en Abner zat besied zal. David zine steed ober wie ladig. Den dag seet zal nost, wil zij doch David kon vielleicht nich, wien hij nicht ersatzlich rein wie, en hij zich noch nicht rein gemocht had. Ober am zweiten dag, den dag nur dat niemand fast, wie David zine steed noch immer ladig. En zal zee te zinnen zijn, Jonathan. Waarom is dem Isaï zijn jong nicht bij onze maaltijd, nicht gestern en ook nicht vandaag? En Jonathan zegt, David prachat, of hij nicht kon naar Bethlehem gonen. Hij zegt, bitte schön, laat mij nou onze familie eer opfer vandaag gonen.